краплю, щоб ти полюбила.

U heeft geluisterd naar een optreden van de Oekraïense-Nederlandse zangeres Mariana Golovchenko, opgenomen op 16 april jongstleden in de Rotterdamse Pelgrimvaderkerk. De opnametechniek was in handen van Gaston Matthijssen, producent Peter Verbeek en de samenstelling van dit programma was van Benno Wormgoor.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit was De Nacht met oude muziek van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u in de gids op onze site concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Samenstelling Egbert Randewijk.

tot 10 uur is dit de ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat niet al bent. Vanaf 25 euro per jaar steunt u ons en helpt u onze programma's te blijven uitzenden.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma op onze website of in de app.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst op onze website concertzender.nl of in onze app.

Tot 10 uur is dit de ochtendeditie. Op concertzender.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat niet al bent. Vanaf 25 euro per jaar steunt u ons en helpt u onze programma's te blijven uitzenden.

Dit is de concertzender met Sans Souci. In januari 1779 kwam Mozart weer aan in Salzburg. Een ambitieuze reis naar Mannheim en Parijs had niets opgeleverd. Sterker nog, zijn moeder was in de Franse hoofdstad overleden. Voor Mozart zat er niets anders op dan terug te keren in dienst van de aartsbisschop. Vernederend, maar wel veilig. Even leek het alsof alles bij het oude was gebleven. Mozart componeerde weer muziek voor de kerk, voor het hof en voor de burgerij. In zijn laatste Salzburgse jaren schreef Mozart nog een paar epistelsonates. Ze behoren tot de beste werken die hij in dit genre schreef. In de sonate KV nummer 329 horen we naast de gebruikelijke strijkers ook blazers, pauken en een orgelsolo.

U hoorde de epistelsonate in C groot, KV nummer 329, door de Wiener Academie onder leiding van Martin Haselbuck. Ook een andere taak pakte Mozart in Salzburg weer op. Meerdere keren had hij voor de universiteit de finaalmuziek geschreven. Een serenade die bij het eind van het academisch jaar werd uitgevoerd. De posthoornserenade is Mozarts laatste werk in dit genre. Het stuk ontleent zijn naam aan de posthoornsignalen die in het ene laatste deel te horen zijn. Het lijkt een gimmick, een grap. De posthoorn kan maar een paar tonen spelen. Die is niet geschikt om serieus muziek te maken. Maar laten we eens kijken naar de gelegenheid. Dit werk klonk op het moment dat de studenten voor lange tijd naar huis trokken. Voor velen van hen ging het vervoer met de postkoets. Zo symboliseert het instrument het vertrek uit Salzburg, maar ook de terugkeer die een paar maanden later weer wacht.

Dat was de posthoornserenade van Mozart met vooraf en achteraf de twee marsen die daar traditioneel bij gerekend worden. U hoorde de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Marriner. Mozart leek zijn dagen te moeten slijten in het provinciale Salzburg. Maar in 1780 gebeurde er iets waardoor zijn leven toch weer een bijzondere wending kreeg. Tot zover deze aflevering van Sanssouci, samengesteld door Wouter Steenbeek.

welkom bij Matchpoint programma 289. Vandaag voldoe ik graag aan een vraag van enkele luisteraars om nog een programma over Lev Oberen te laten horen. Ik heb nog iets leuks in petto, namelijk zijn live opname van Rachmaninoff's derde pianoconcert. En vooraf drie korte historische voorbeelden van het begin van de eerste deel om te vergelijken. Eerst met Vladimir Horowitz een vroeg opname uit de 30e jaren, daarna hetzelfde gedeelte uitgevoerd door Lev Oberen, een live opname die u straks compleet gaat horen. En de derde opname is van Rachmaninoff zelf, gemaakt in 1939-1940. Het is interessant om drie legendarische pianisten na elkaar te horen. Alle drie 2 minuten vanaf het begin van het concerto. Eerst Vladimir Horowitz met het Londense Symphony Orchestra, gedirigeerd door Albert Coates in 1930.

U hoorde Lev Oberen met het Czech Philharmonic Orchestra gedirigeerd door Leopold Stokowski, opgenomen in 1961. Een live opname. En de derde opname is dus van Serhii Rachmaninoff-Zoff met het Philadelphia Orchestra gedirigeerd door Eugene Ormandy, opgenomen in 1939-1940.

Dit was het begin van het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door Sergei Rachmaninoff zelf, met dirigent Eugene Ormandy en het Philadelphia Orchestra, opgenomen in 1939-1940. Nu de live versie van het hele concert met Lev Oberon. Hij voert het uit met het Czech Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Leopold Stokowski. En opgenomen in 1961. Een live opname.

U hoorde Rachmaninoff's derde pianoconcert Opus 30, gespeeld door Lev Oberon met het Czech Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Leopold Stokowski. Opgenomen in 1961. Een live opname. Er is nog tijd voor een opname van het tweede deel uit Schubert's Piano Trio nummer 1 met David Oistrakh viool en Svetislav Kushnevitsky cello. Opgenomen in 1958.

Uhora Schubert's piano trio number 1, Tweede Deel, gespeeld door Lev Oberon piano, David Oistrakh viool en Svetoslav Kushnevitsky cello, en opgenomen in 1958. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Als u wilt reageren, volgt hier mijn e-mailadres jeffreymadge@concertsender.nl. De volgende 2 maanden zijn besteed aan herhalingen door de vakantieperiode. En na de vakantie in september beginnen we met een serie nieuwe programma's. En dank voor het luisteren.

Dit is de concertzender met In de Schijnwerper, die we vandaag richten op de dirigent Fritz Reiner. Die leefde van 1888 tot 1963. Hij werd geboren in Boedapest, maar maakte carrière in Amerika. Al in 1922 stond hij voor een Amerikaans orkest en van 1953 tot zijn dood was hij chef-dirigent van het Chicago Symphony Orchestra. Zijn repertoire was breed, zijn aanpak uitgesproken en hij schuwde de controverse niet. Hier dirigeert hij een Amerikaans gelegenheidsensemble in Bachs vierde Brandenburgse concert.

lasse und alles lasse, was immer mein Gott, mein Gott.

U hoorde kantate 30, Freudig erlöste Schaar. Uitgevoerd door de Bach-stiefeling St. Gallen, Lenk van de Roede Vloeds, met Julia Sophie Wagner, Terry Wai, Jacob Pilgram en Klaus Mertens.

Een hele goede middag. Welkom bij Concertzender Actueel. Er is een splinternieuwe cd uit van het Amerikaanse kamerkoor The Crossing, onder leiding van David Nally. En op die cd het zevendelige The Book of Now, van de Amerikaanse componist Aaron Helgeson. Helgeson is geboren in 1982 en hij maakt graag gebruik van historische bronnen om eigentijdse muziek te schrijven. Zo ook in zijn The Book of Now, dat gebaseerd is op een 1000 jaar oude tekst, de zogeheten Novgorod Codex, in combinatie met teksten van eigentijdse schrijvers en dichters die in ballingschap leven. Dit is het zevende, het laatste deel van de cyclus, Names of Things I Once Believed.

Names of Things I Once Believed uit The Book of Now van de Amerikaanse componist Aaron Helgeson. Gezongen door The Crossing onder leiding van David Nelly van een cd die net gisteren is uitgebracht op het Navona label. Een tip dan voor een concert in Rotterdam in Lantaarnvenster, gepresenteerd samen met Bird en North Sea Round Town. Het is een concert in het kader van In the Round. En dat betekent dat de band in het midden zit van de zaal en het publiek in de ronde eromheen. Het idee is dat je op die manier de wereld van de band ingetrokken wordt. Er is een DJ voor en na het concert en we hebben het over de band Dishwasher. Zaterdagavond, 27 juni, komende zaterdag dus, om 9 uur. Dishwasher is een trio uit Gent in België en ze maken jazz voor mensen die niet in jazz geloven. Ze putten onbekommerd uit allerlei invloeden, zijn niet in één hokje te plaatsen en zo combineren ze jazz met elektronica. En wat dat oplevert, dat zijn energieke en dansbare nummers vol improvisaties, maar soms ook dromerige klankvelden. Ze wonnen al eerder de Jazz Awards Maastricht en ze stonden ook al op de grote festivals. En dit najaar verschijnt hun tweede plaat, Anemoia. En op die plaat hoor je nog meer synthesizers en elektronische effecten op sax, bas en drums. Dit is een nummer dat wel heel erg toepasselijk is voor de warmte om ons heen. Het heet namelijk IJskar.

Werend van den Bossche op de saxofoon en de synthesizer, Louise van den Heuvel op de basgitaar en Arno Grootaars is de drummer van het trio Dishwasher. Je hoorde het nummer IJskar. Komende zaterdagavond spelen ze in Rotterdam. Dan de cd van de week. Vorige week verscheen het album Arias voor Giovanni Rubinelli. Countertenor Filippo Minaccia zingt aria's die destijds geschreven zijn voor de Italiaanse castraatzanger Giovanni Maria Rubinelli. Die leefde van 1753 tot 1829. Rubinelli was toen de tijd te horen op de podia van de belangrijkste operahuizen van Italië, zoals tijdens de opening van het Teatro alla Scala in 1778. Luister nu naar A partir tu mi condanni van Lucio Silla.

Het Britse ensemble Istante Collective begeleidde het countertenor Filippo Minaccia. En hij zong A Partir in Mi Condanni van Lucio Silla. Komt van het nieuwe album Aria's voor Giovanni Rubinelli. En dat is onze cd van de week. En we hebben een gast in de studio, een bijzonder muzikus die speciaal voor deze uitzending uit Gent hierheen is gereisd. Accordeonist Jeroen Werbroek. En hij speelt muziek van Claude Debussy.

0: De Arabesque nummer 1 van Claude Debussy in een arrangement gemaakt door de accordeonist die we hoorden, namelijk Jeroen Werbroek. Jeroen, kom er even bij zitten. Ik wil heel graag wat dingen aan jou vragen. Dankjewel om te beginnen voor dit stuk. Wat is dat toch altijd prachtige muziek, Debussy. Dit is natuurlijk niet voor accordeon geschreven. Hoe doe je dat, zo'n arrangement maken? Kan je daar iets over vertellen?
1: Goedemiddag. Eerst en vooral dankjewel voor dat ik hier kon komen spelen. Het was inderdaad zo dat ik begin dit jaar wat op zoek was naar... Of dat ik heel graag iets impressionistisch zou spelen. En bijvoorbeeld op piano heb je die pedaal die die klankwolken kan maken. Op gitaar heb je ook zo die wolken eigenlijk. Maar op accordeon... vanaf dat je je toets loslaat, is de klank weg. Dus toen ging ik samen met mijn leraar, Philippe Thuriot, op zoek naar eigenlijk manieren om dat toch te kunnen doen. Dus, en eigenlijk, dat gaat van noten langer aanhouden dan de waarde waarop ze genoteerd staan, tot eigenlijk het doorgeven van de linkerhand en de rechterhand melodieën, eigenlijk anders zoals ze op piano zouden gespeeld worden. Proberen om toch die wolken, dat heldere, maar ook het wollige een beetje over te kunnen brengen. Ja.
0: Ja, dat echt dat impressionistische effect mee te krijgen, zeg maar. Ja. Ja, het is dus niet simpelweg omzetten naar welke noten speel ik op de accordeon. Je moet echt ook ingrijpen in de partituur om er iets van te kunnen maken, begrijp ik.
1: Ja, in zekere mate is dat de partituur. Hetgeen ik speel staat nog vrij dicht bij de partituur. Mm-hmm. Maar op bepaalde plekken moet je ook met registerkeuze en zo beginnen spelen. Mm. Om toch een zeker gevoel te kunnen overbrengen.
0: Ja, ja. Je noemde zijn naam al, Thuriot, jouw docent, mm-hmm. In Gent.
1: Ja, klopt.
0: Daar studeer je nog steeds?
1: Ja.
0: Maar je bent al heel jong begonnen, hè, met accordeon.
1: Ik ben op 9 jaar begonnen.
0: Ja.
1: Dus dat is al even geleden.
0: Ja, en was het altijd jouw instrument? Of heb je eerst nog wat anders gedaan? Of?
1: Accordeon is mijn eerste instrument. Later heb ik nog omwegen gemaakt. Altijd accordeon blijven spelen. Daarna ben ik nog trompet beginnen spelen. Een beetje piano, een beetje gitaar. Maar dat is ook alweer allemaal lang geleden. Dus accordeon is wel mijn eerste liefde. Ja.
0: Ja, heb je een groot voorbeeld waardoor je geïnspireerd raakt?
1: Er zijn heel veel klassieke accordeonisten, onder andere dus mijn leraar. Jazz, Richard Galliano bijvoorbeeld, hoor ik graag spelen. Maar hoe meer je er eigenlijk induikt, hoe meer mensen je tegenkomt. Dus echt één iemand die aan de top staat, zou ik niet kunnen noemen. Want je ontdekt zoveel op het moment dat je begint te luisteren, in welke stijl dan ook.
0: Ja, nou hadden we het net over het maken van een arrangement voor de accordeon. Kan je, als je bijvoorbeeld een pianostuk hebt, of een klaversimpelstuk, zoals wat je zo meteen gaat spelen, kan je dat dan gemakkelijker zomaar op het accordeon spelen? Of moet je ook daar aanpassingen doen en arrangeren?
1: Ik denk, dus het stuk dat ik zo meteen ga spelen, is inderdaad een klavierwerk geschreven door Domenico Scarlatti. Ik zeg altijd, het is een klavierwerk, dus piano bestond ook nog niet toen. Nee. Dus wij kunnen dat even goed adopteren op accordeon. En op een bepaalde manier, vanaf dat je een idee hebt over welke registers je wil gebruiken, zijn die vrij makkelijk overzetbaar. Omdat toen ook nog geen pedalen bestonden of andere piano-specifieke elementen, is dat eigenlijk... gemakkelijker om te arrangeren.
0: Ja. Zullen we daarna gaan luisteren, als je dat zou willen spelen? Praten we zo nog even verder. Een klaviersonate dus in A groot van Domenico Scarlatti, hier gespeeld op het accordeon door onze gast van vanmiddag, Jeroen Werbroek.

0: Klaviersonate in A groot van Domenico Scarlatti, gespeeld door Jeroen Werbroek in een versie die hij natuurlijk heeft gemaakt van de oorspronkelijke uitgave, waaraan, zoals hij net vertelde, misschien wat minder werk is dan aan zoiets als van Debussy. Maar dan nog, het is niet zomaar een piano of een klaversymbool waar je dit even op speelt, maar op de accordeon. Jeroen, dank je wel. Jeroen, als ik het goed begrepen heb, heb je ook architectuur gestudeerd?
1: Ja, dat klopt.
0: En ben je ook actief op dat vlak?
1: Nee, ik ben eigenlijk nooit in de praktijk gegaan.
0: Ah, nee.
1: Dus ik heb een achtergrond, maar die sluimert zo een beetje.
0: Oké.
1: Okay. Die wordt niet actief gebruikt.
0: Nee, nee. En behalve klassiek accordeon ben je ook actief in een hele andere, nou ja, betrekkelijk andere wereld in de muziek. In de wereld van de folkmuziek en de balfolk dan met name. Kun je daar zo vertellen? Wat is dat voor muziek en vertel over wat je daarin doet.
1: Momenteel speel ik eigenlijk in twee groepen, of twee actieve groepen, zeg maar. Balfolk is een subgenre van de folk, zeg maar, waarin op elke dans of op elk werk dat gespeeld wordt een specifieke soort dans wordt geplakt. Een bourrée, een twee tijden, een drie tijden, een tovercirkel, een jig, een Scottish en zo verder. Dus als de meeste balfolkmuzikanten of balfolkgroepen schrijven hun nummers zelf. Dus daar kruipt wat werk in. Het is ook altijd zeer leuk om te doen. Dus je schrijft nummers, je pingpongt wat heen en weer met de andere muzikanten over wat je ermee gaat doen. En momenteel speel ik eigenlijk in twee groepen. De ene is Cardboard Cabin. Daar hebben we een sax ook naast de accordeon, een contrabas en een drum. En in februari hebben we ons tweede album opgenomen. Dat komt er in het najaar aan. De andere band is iets jonger. Daar speel ik met een fluitiste die ook zingt, die basfluit zingt. Basfluit speelt, die traverso speelt en zo verder. Dat is een iets jongere groep, dus daar zijn we nog aan het kijken om onze eerste opnames te maken. Maar het is in elk geval een zeer fascinerende wereld.
0: Ja, Marask heet die jongere band, hè?
1: Klopt.
0: Ja, ja. Hebben jullie ook al een plaat opgenomen met Marask?
1: Nog niet.
0: Maar dat gaat misschien nog wel gebeuren.
1: Dat komt misschien, hopelijk komt dat er nog wel van in de nabije toekomst.
0: Ja, en alle nummers voor die twee groepen schrijven jullie zelf?
1: Ja, klopt.
0: Ja, dus dat is niet bestaand repertoire, maar echt nieuwe, unieke stukken.
1: Ja.
0: Ja. Kunnen we jullie ergens live zien binnenkort?
1: Wij spelen in Nederland binnenkort op Castlefest met de Cardboard Cabin onder andere. Cadanza is een festival, ook een balfolkfestival. Met Marask hebben we momenteel geen optredens hier in de buurt.
0: In de planning, ja. Nee, nee. Hey, iets heel anders, denk ik, wat je ook doet, dat is de samenwerking met een breakdance organisatie, Together We Stand. Wat is dat?
1: Dat is een project dat nu ook al even gaande is, maar nu ook wat in rustigere wateren is. De laatste keer dat ik met hen speelde was in januari, denk ik. En het houdt eigenlijk in dat we gezamenlijk, samen met een viertal dansers en een choreograaf en ikzelf op accordeon en loopstation, een voorstelling in elkaar gezet hebben. Dat is iets helemaal anders. Daar kan ik ook met effecten en loops aan de slag, wat percussie en op het instrument, op de accordeon zelf. Dus dat is ook weer een hele andere tak, zeg maar. Daar hebben we, denk ik, tot nu toe een keer of vijf mee gespeeld in Vlaanderen, tot nu toe. Maar het is wachten op een
0: over
1: een nieuwe gelegenheid.
0: Ja, ja. Ja. Ja. En met dat loopstation kun je geluiden die je uit de accordeon haalt, kun je loopen en als ritme-element gebruiken. Mag ik dat zo voorstellen?
1: Ja, klopt. En daarnaast gebruik ik dan bepaalde aanslagtechnieken en zo om eigenlijk een soort techno-effect of zo te verkrijgen, maar dan akoestisch. En dan gaat dat in de loop, kan ik daarboven dan improviseren of zo.
0: Ja, ja, dan kom je dus terecht eigenlijk bij dansmuziek. En hebben we het over dansmuziek, dan denken we ook al wel weer heel snel vanuit de klassieke hoek gedacht aan Leonard Bernstein.
1: Klopt.
0: Waar je ook nog een stuk van gaat spelen. Ook een arrangement dat je zelf gemaakt hebt. De ouverture tot Candide, de komische opera, mag ik het zo noemen, van Leonard Bernstein. Is dat ook zo'n bewerking geweest waar je dingen voor hebt moeten doen, zoals voor de Debussy-bewerking?
1: Die bewerking was eigenlijk nam veel meer tijd in beslag.
0: Oh, ja.
1: Omdat je eigenlijk een orkest partituur moet reduceren tot iets wat op één accordeon speelbaar is. Dus dan moet je sowieso hoe dan ook toegevingen doen in welke stemmen laat ik weg, welke stemmen krijgen de bovenhand, misschien toch wat spelen met octaveringen, met begeleidingen en zo verder. Dus dat was, ik vond het fantastisch om te doen, maar daar kroop inderdaad, dat was ook in het kader van de lessen aan het conservatorium. Dat is echt een puzzel op zich, die ik met heel veel plezier gemaakt heb.
0: Ja, we gaan hem heel graag horen. Dankjewel, Jeroen. De ouverture tot Candide in de eigen bewerking van Jeroen Werbroek. Muziek dus van Leonard Bernstein, hier live te horen bij de Concertzender, op accordeon gespeeld door Jeroen Werbroek.

Jeroen Werbroek uit Gent naar de studio van de Concertzender gekomen met zijn accordeon om hier voor ons live te spelen. We hoorden de ouverture tot Candide van Leonard Bernstein in een eigen arrangement van Jeroen Werbroek. Het is ontzettend warm buiten en ook hier in de studio van de Concertzender hebben we echt wat te kampen met de hitte en het wordt morgen en vrijdag nog een graadje of wat erger. Dat is jammer, want dat betekent dat sommige dingen worden afgelast. Bijvoorbeeld het eerste van de twee dagen van het Koepelfestival in Amsterdam. Wel gaat het door zaterdagmiddag 27 juni om 12:30. Dan luiden het Nederlands Philharmonisch en het Nederlands Kamerorkest de zomer in met dat Koepelfestival. Zaterdagmiddag en zaterdagavond staan de deuren van hun Netfokoepel in Amsterdam-Oost gratis open voor iedereen die nieuwsgierig is hoe het er van binnen uitziet. En natuurlijk om te luisteren naar de muziek die dan gespeeld wordt. Er zijn rondleidingen en jong en oud kan instrumenten uitproberen in hun instrumententuin. Vrijdagavond zou er een muzikale proeverij zijn met muziek van onder andere Grieg, Mozart en Tchaikovsky. Maar die avond gaat dus jammer genoeg niet door. Een van de stukken die avond gespeeld zou worden, en ik hoop maar dat ze dat dan meenemen naar de zaterdag, is de Danse Macabre van Saint-Saëns.

De Danse Macabre van Saint-Saëns, hier uitgevoerd door het Orchestre National de Lille onder leiding van Jeroen Merkel. En het stond in elk geval op het programma van het concert van komende vrijdag in het Koepelfestival in Amsterdam. Maar gezien de hitte gaat die vrijdag niet door, maar wel is het Koepelfestival in Amsterdam er komende zaterdag. En ik hoop dat ze dit, ja, het is een evergreen, maar toch geweldig, deze Danse Macabre dan op zaterdag gaan spelen. Het Nederlands Philharmonisch en het Nederlands Kamerorkest. Ook leuk als je eerst gewoon een kijkje wilt nemen in de NetVo-koepel in Amsterdam-Oost. Kijk voor meer informatie op hun website orkest.nl. Even kijken hoe laat het is. Ja, het is tijd voor het museum in Concertzender Actueel. In Museum Arnhem is de tentoonstelling Baku Dengar te zien. Dat woord is een samenstelling van twee Indonesische woorden. Baku, dat betekent elkaar. En Dengar, en dat betekent horen en luisteren. Luister naar elkaar. De tentoonstelling heeft speciale aandacht voor West-Papua, Maluku, de Minahasa en de Chinees-Indonesische gemeenschap. Beeldende kunstenaars verbeelden in hun werk hun persoonlijke band met de Indonesische eilandengroep en diaspora en de ingewikkelde relaties daarmee. Er zijn installaties, tekeningen, sculpturen en ook films. Naast de tentoonstelling is er een uitgebreid programma vol met lezingen, dans, muziek, eten, workshops en nog veel meer. Op de site museumarnhem.nl kun je er alles over lezen. Luister naar muziek uit de Molukken. Dit is Ambon Manise.

Lady Soul en Suara Malukuban speelden Ambon Manise. De tentoonstelling Baku Dengar is te zien in Museum Arnhem tot en met 20 september. In de Oude Kerk in Rijswijk klinkt op zondag 28 juni oude muziek op historische instrumenten. In de serie Oude Muziek in de Oude Kerk staat dit keer een afwisselend programma centraal met cantates van Telemann en Händel. Twee werken uit de hoogbarok, maar wel met een onderling heel verschillend karakter. De cantates worden uitgevoerd met sopraan Henriette Feit en daarnaast klinken instrumentale werken voor blokfluit, barokfagot, klaverzimbel en orgel. Te horen zijn onder andere Saskia Kolen op de blokfluit, Wouter Verschuren op barokfagot, Catherine Kok op klaverzimbel en Henny Heikens op het Reichner-orgel. Die serie Oude Muziek in de Oude Kerk, dat is een Rijswijks initiatief en ze gebruiken heel goed de akoestiek van de Oude Kerk, die prima past bij dat barokrepertoire. Na 28 juni volgen nog meer concerten op 6 september en 4 oktober. Meer informatie en kaarten te vinden via oudemuziekindeoudekerk.nl. Van de Telemann cantates hoort u Voor des Lichten Tages Schein, uitgevoerd door Lucia Freuhofer.

Muziek van Telemann voor des lichten Tages Shine. En veel meer muziek van Telemann. En trouwens niet alleen van Telemann, maar ook van Händel tijdens de concerten in de Oude Kerk in Rijswijk. De serie Oude Muziek in de Oude Kerk. Dan is er een gitarist en componist, Hervé Samp uit Senegal. Autodidact, in de afgelopen 20 jaar is hij in West-Afrika en ook in Frankrijk trouwens behoorlijk bekend geworden. Speelde al met grootheden als saxofoonlegende Pharoah Sanders met Michel Nkereshello en met Pat Metheny. En hij werkte mee aan meer dan, schrik niet, 100 albums. Met zijn eigen sound, die hij Sabar Jazz noemt, slaat Samp een brug tussen de Afrikaans-Amerikaanse jazz en zijn eigen Senegalese roots. Vrijdag is hij te horen en te zien in het Bimhuis in Amsterdam, waar hij zijn Jazz Sabar concept laat horen. In die Jazz Sabar komen Senegalese dans en jazz samen. Wat is nou Sabar? Nou, dat is een traditioneel Senegalees instrument dat je met één hand en een stok bespeelt. En de arrangementen van Sam die bewegen tussen Afro-Braziliaanse ritmes en verrassende bewegingen van jazz standards, zoals John Coltrane's Giant Steps en Henry Mancini's Days of Wine and Roses, verrijkt dus met West-Afrikaanse percussie. Zometeen laten we een ander fraai voorbeeld horen uit het American Songbook.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Nina Simone, Blind Lemon Jefferson en Kermit Ruffins. En natuurlijk is er ook weer een verhaal in de second line. Maar we beginnen met meesterklarinetist Sidney Bechet uit New Orleans. The Sheik of Araby.

The Sheik of Araby met Sidney Bechet in een versie waarin het initiatief bij de rieten lag. Dat wil zeggen, een keer zonder trompet. Misschien had Bechet ook wel klassieke aspiraties die gedwarsboomd werden door de apartheid. Dat was in ieder geval wel de case bij Nina Simone, trouwens net als bij Fats Waller. Gevolg? Een levenslange frustratie. Maar ook twee briljante songwriters. We horen hier Nina Simone in I Want a Little Sugar in My Bowl.

We gaan verder met nog twee nummers uit de Big Band sessies van 12 en 13 september 1979. Trompetist Waymon Reed soleert in I Got It Bad, waarin de weelderige klank van Sarah's stem wordt omlijst door Billy Byers' passende vioolsectie-arrangement. Frank Wes soleert op dwarsfluit in Tonight I Shall Sleep, het laatste nummer met Byers' Big Band. In de twee laatste sessies voor het Ellington Songbook van 22 en 23 januari 1980 schittert Sarah eerst in Rocks in My Bed met Eddie Cleanhead Vinson op altsax, gitarist Pee-wee Creighton, pianist Lloyd Glenn, bassist Bill Walker en drummer Charles Randall. Tot slot Prelude to a Kiss, Everything But You en I Ain't Got Nothing But the Blues met pianist Mike Wofford en gitarist Joe Pass. Sarah laat in deze stukken onvervalst horen wat een geweldige blueszangeresse kon zijn. En de twee begeleiders doen op hun instrumenten niet voor haar onder.

In het programma Duke Ellington luisterde u naar de laatste vier sessies van de dubbel CD Sophisticated Lady, The Duke Ellington Songbook Collection, met zangeres Sarah Vaughan in de hoofdrol. Dit programma werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tavicchio. Techniek Willem van Schip, presentatie Anita Dreef.

Luisteraar, welkom. Dit is de Concertzender en het programma De Vorige Eeuw. Vandaag hoort u de werken Microfonie 1 en Microfonie 2 van Karl-Heinz Stockhausen. Werken uit de jaren 1964 en 1965. De instrumentatie van Microfonie 1 is verrassend bescheiden. Twee muzici slaan op één enkele tamtam. Een grote metalen gong. Stockhausen vraagt hen niet alleen om krachtige slagen, ze gebruiken ook kleine hamers, borstels en allerlei andere objecten, zelfs hun handen, om subtiele trillingen op te wekken die normaal gesproken onhoorbaar zouden blijven. Daarnaast staan er nog twee muzici die twee microfoons bedienen. Die signalen worden vervolgens door elektronische apparatuur geleid, een filter en een volumeschakelaar, waardoor de klank transformeert. Stockhausen onderzoekt de microstructuur van geluid, de klanken die normaal gesproken verloren gaan voor ons gehoor. Hij zet de microfoon in als een soort microscopische lens die ons laat luisteren naar wat er gebeurt in de microscopische klankwereld van een gong. We gaan luisteren naar een opname van het ensemble Redfish Bluefish.

Mm-hmm.

U hoorde Microfonie 1 van Karlheinz Stockhausen in uitvoering door Redfish Bluefish. En dan gaan we nu naar Microfonie 2. Daarin verlegt Stockhausen de focus naar het meest fundamentele instrument, namelijk de menselijke stem. Microfonie 2 is geschreven voor 12 zangers, een Hammondorgel, 4 ringmodulatoren en tape. De zangers zitten in een halve cirkel, ieder met een eigen microfoon en met hun gezicht naar het publiek, terwijl een dirigent met een timer in het midden staat. Een orgel bevindt zich achter en boven de dirigent, eveneens met de voorkant naar het publiek. Het elektrische signaal van het orgel stuurt samen met de stemmen de ringmodulatoren aan. En achter het orgel zijn 4 luidsprekers geplaatst. Een mixer mengt het getransformeerde, gemoduleerde geluid met de natuurlijke klanken van zangers en orgel. Gaat u luisteren naar een opname uit 1993 van Microfonie 2 van Karlheinz Stockhausen.

です。

Oh,

Thank you.

Nein.

Microfonie 2 was dat, een compositie uit 1965 van Karl-Heinz Stockhausen. Tot slot van dit uur hoort u ook nog de klavierstukken 1 tot en met 5 in de eerste originele opname uit 1958 met pianist David Tudor. Ik neem vast afscheid. De samensteller van deze vorige eeuw aflevering over Karl-Heinz Stockhausen was Thanos Fotiadis.

Luisteraars, dit is het programma Thema op de Concertzender. Het strijktrio is een bijzondere bezetting waarbij viool, altviool en cello elkaar aanvullen. Mozart en Beethoven waagden zich er al aan, maar het was vooral in de moderne tijd dat het trio furore maakte. Componisten uit de 20e en 21e eeuw hebben een aantal koersbepalende strijktrio's geschreven, onder wie Arnold Schoenberg en Anton Webern. En beroemd is ook het allereerste minimalwerk, het String Trio van Lamont Young. In deze thema-uitzending passeren enkele bekende werken en meer recente strijktrio's. Om te beginnen nu het strijktrio van Anton Webern dat hij 100 jaar geleden schreef. 12 toonsmuziek op zijn puurst. Stilte en expressie gaan hand in hand. Luister naar Webern's tweedelige strijktrio, opus 20, in de uitvoering door het Emerson String Quartet.

U hebt geluisterd naar het String Trio, een drie kwartier durende compositie van de Zwitser Jörg Frey. Dit is de Concertzender met een thema-uitzending geheel gewijd aan het strijktrio. Met drie strijkers is het mogelijk een compleet klankuniversum te scheppen. En dat lukt ook de Amerikaan John McGuire met zijn dubbel trio werken. Eerder in deze thema-uitzending lieten we al werk van hem horen. In 2016 voltooide hij zijn Double Bars, strijkerswerk dat gekenmerkt wordt door overlappende patronen van crescendo's en decrescendo's. Twee trio's onder aanvoering van dirigent Axel Lindner spelen deze Double Bars van John McGuire.

Double Bars uit 2017 van de Amerikaanse componist John McGuire. De twee strijktrio's werden gedirigeerd door Axel Lindner. We zijn bijna aan het einde van deze thema. Een aflevering die geheel gewijd was aan het strijktrio en die samengesteld werd door Mark van der Voort. De complete tracklist van de afgelopen twee uur vindt u in de gids op concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Terra Incognita. Een luisterpost in het onbekende landschap van de kleine onafhankelijke labels. Ontspan het oor en ontdek de luister.

Welkom in Terra Incognita. Dit uur weer een greep uit het muzikale aanbod van de kleine onafhankelijke platenlabels in allerlei landen. Een kaleidoscoop van genres en stijlen. De gemeenschappelijke noemer is, dit hoor je veel te weinig op de mainstream zenders. Dus ga er maar goed voor zitten en laat je verrassen. Dit is aflevering 240 en de opening was voor AWA en Mark Kelly. We hoorden Empyrean, een single die in 2021 verscheen op het label Children of Hermes. 14 tracks dit uur, dus snel van start. Hey Gloria is een alternatieve rockband met leden uit Noorwegen en Zweden. Luister naar Mina Scherer, dat betekent Mijn Vrienden. Een opname in eigen beheer uit 2023.